Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
1: Business.

0: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die

I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.com.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Muziek die werkt.
1: Dit is Business Beats.
2: Oh.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Het wordt uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die...

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens het AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.
4: Business Beats.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op Travel Essence.

0: You know, you think of the European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: breaking news.
1: Tonight's breaking news has become.
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news is happening tonight.
4: First breaking tonight, the Trump administration has just announced.
5: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
6: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
5: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
6: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
7: Je luistert naar BNR Business Beats.
8: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
7: En in heel Nederland op DAB+.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botst op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Goedemorgen.
7: Dit is BNR Business Beats.
8: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
7: Muziek die

Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt. Business.

0: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakte lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: waarom?
1: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Morgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die

0: Bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK is voor bijna €3 miljoen geveild. Een beetje een tegenvaller. Het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in en later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Avrotros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Avrotros. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. Ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat AVRO TROS ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die...

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: do something.
1: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En in Kortehoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die...

0: 24 uur per dag de lekkerste muziek voor op je werk.
1: Business Beats.

0: know, you think of European Union, very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off, it's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
1: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Steun ons daarom met een eenmalige gift. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3:00.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna 15.000 euro. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat 1 vos op de uitkijk terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Breaking news
1: has become.
2: We're back with breaking news.
3: First breaking tonight, the Trump administration has just announced.
4: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
5: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
4: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
5: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
6: Goedemiddag.
7: Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop.
7: De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
7: Muziek die werkt.
6: BNR.

0: Waarom?
1: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
0: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
0: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsgraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsgraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen. Zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Oproep Gelderland. Daar knalde een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.
3: Business Beats.
4: You know, you make me feel so good inside.

0: iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
5: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze leggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Let me explain. My love for you is real. Something I can.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot? De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper J in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: breaking news.
1: Tonight's breaking news as we come.
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news is happening right now.
4: First breaking tonight, the Trump administration has just announced.
5: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
6: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
5: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
6: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
7: Goedenavond.
8: Dit is BNR Business Beats.
7: Non-stop.
8: De beste pop, funk en soul.
7: Business Beats.
8: Muziek die werkt.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek

0: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.
2: Business Beats.
4: Cinderella cut it up one time.

0: bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog doormidden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: De beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.
6: Business Beats. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?